Kunnen jullie dat wel van het programma gewoon spelen op 6.5 MHz FM band? De programma radio is voor de opkikken die leeft houden in de studio jong ie. De bank voor zodanig schrijven van het programma jong ie met toegemeen. Gaat het ook het programma hier op naar P. Hierbij. Hecht in gentia, hierbij we toch op gezoek wat kan niet.